Ik ben zo mijn prijs, dat is kind of nice. Dat is een helle Beis. Spieglein an der Decke, wer pinkelt Champagner aufs Eis?

0: niet zonder vreugde.
1: Een tractor moest boeken in de hoedvaart. Meteen zag mijn vriend uit ze meer.
2: Armin, zal je de solo weer spelen?
1: Voor die zag Frida, Kern.